0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het stadsbestuur van Nienhoven wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee dat die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Nienhoven op radioninove.be. Love Nienhoven.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt hier allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingenen in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en één leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK-voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog is een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een

0: Nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Het stadsbestuur van Ninove wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee dat die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt hier allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingenen in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en één leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK-voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog is een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals Piro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Het stadsbestuur van Ninove wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee dat die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5.000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
2: Love Ninove.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt hier allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingenen in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en één leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK-voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog is een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het stadsbestuur van Nienhoven wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee dat die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Nienhoven op radioninove.be.
2: Love Nienhoven.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
2: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
1: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije car wash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Het stadsbestuur van Ninove wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee dat die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
2: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
3: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
4: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
3: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
5: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
10: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
11: Juwelier Nachtergale,
12: we helpen je graag.
13: Zeg, zin in een koffietje?
14: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
13: Ah wel, we doen het allebei.
14: Ja.
15: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
16: Ninja Shopping.
15: Dubbel plezier van hier.
17: Yeah, yeah. Radio Ninove.
18: We love Ninove.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
3: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
2: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een

0: Taylor Swift.
1: Ophelia.
0: Met de Fate of Ophelia, goedemorgen, een nieuwe dag met een kopje koffie, een boterham met choco en alleen de beste muziek bij Radio Nienhoven. Nu Chrissy Hynde samen met UB4.

Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Radio Ninove
2: 95 FM.

Jamiroquai met The Love Philosophy. Nu zondag kan je gaan snuisteren en komen snuisteren hier op het Ninjaplein, want er is rommelmarkt. Dat is de tweede zondag van de maand. En dat is nu zondag een rommelmarkt met leuke prularia. En de opbrengst gaat naar de blinden, want het wordt georganiseerd door de Vrienden der Blinden. Nu Maxime en Babette.

0: Fleetwood Mac and Go Your Own Way bij Radio Nienhoven. Zometeen Sam Smith, Too Good at Goodbyes, na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het stadsbestuur van Nienhoven wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport, Malika Sklakmender.
2: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
1: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5.000 uit. Alle details lees je op onze website radioninhoven.be. En meer nieuws uit Nienhoven op radioninhoven.be.
3: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
4: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninhoven.com.
5: Vet!

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
6: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
5: Ah, dan doen we het allebei, hè?
6: Voilà.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.
9: Yeah, yeah. Radio Ninoven. We love Ninoven.

Made in Belgium, heerlijk. Joost Zwegers en Nova Star met Wrong bij Radio Nienove. Fijne morgen, een wisselvallige dag vandaag, 16, 17 graden. Het weer kwakkelt wat verder, ook het weekend nog. Maar begin volgende week en volgende week is de zomer helemaal terug. Dan gaan we richting 6, 27 graden. Dus eigenlijk het begin van de zomer misschien een tikje te warm voor de examens. Maar het kan ook voldoende vitamine geven met de examens. Swedish House Mafia is dit.

Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Als je minder mobiel bent en je wilt toch een boek lezen van de bibliotheek, wel dan kan dat, want de bibliotheek die komt tegenwoordig aan huis. Meer informatie op te vragen bij de bibliotheek bib@ninove.be via e-mail.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Alik de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
3: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
2: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Sissy Pennestan met Finally. Een goede morgen, vandaag al de 11e. Op de kalender van Thibaut van den Nobele wordt teruggeblikt naar 11 juni 1928, want dan wordt Fabiola van België geboren, de Belgische koningin. Van koning Boudewijn weet je nog wel, overleden al in 2014. Geen simpele madamschijn. Birthday dus voor Fabiola vandaag. Wie er nog jarig is, is Shia LaBeouf. Vooral bekend geworden door de films van die robotten daar. Allee, zeg het, kom aan. Potjandori, de Transformers. Ik ben daar nog van de jaren 70, jaren 80 meegemaakt, al die tekenfilmserietjes. Maar dan nadien, lager wel geraakt. Die Shia LaBeouf doet nu iets met mentaliteit. 40 jaar is hij vandaag. Wie er ook jarig is, is Joshua Jackson. Uiteraard uit Dawson's Creek. En vorige week opnieuw gesignaleerd met zijn co-star, met Katie Holmes uit Dawson's Creek. 48 wordt hij. Peter Dinklage, dat is de kleine man. Vooral ook te zien in de televisieserie met de draken daar. Game of Thrones, jawel, nog nooit gezien, maar ken het wel. Jean Alesi, Franse Formule 1 coureur, wordt er 62. Hugh Laurie, de dokter van televisie, 67 vandaag. Dus ook een acteur. Even kijken, ik denk dat we er zijn. Gene Wilder zou vandaag 93 zijn geworden. En Jacques Cousteau, de ontdekkingsreiziger met het rode hoedje, zou er 116 zijn geworden. Het allerbelangrijkste is natuurlijk, als jij jarig bent vandaag op deze 11e juni, dan wens ik je een gelukkige verjaardag.
1: Radio Nienhoven.

0: Brian Ferry met Let's Stick Together. Better How Beautiful This Life Is. Hoor je zo meteen na de actualiteit van bij ons.
1: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Het stadsbestuur van Ninove wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport, Malika's Klakmender.
2: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
1: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar €1 extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale,
7: we helpen je graag.
8: Love Ninove.
9: I don't know.

Phil Collins samen met Philip Bailey van Earth, Wind & Fire en Easy Lover. Goedemorgen, het weer niet zo easy, 16 graden wisselvallig en dat trek je eigenlijk door tot en met zondag. Vanaf maandag begint het te stijgen, begint de zon weer te schijnen en dan volgende week komen we donderdag op 28. 28 graden, dus de zomer is eigenlijk hier. Kygo in One Republic.

Van Rachel Stevens, je hoeft dit weekend niet te koken als je dat niet wil, want je kan naar het pitafestijn van NKV Osta Spoedja. Ze doen dat voor de 11e keer en dus weten wel hoe je een stukje pita klaarmaakt. In het Trefpunt vind ik is dat je kan er zaterdag terecht vanaf 11:30 en zondag ook vanaf 11:30. Het enige verschil is, zaterdag is doorlopend tot 22:00. Zondag stoppen ze er om 3:00 in de namiddag al mee.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt een nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen.

0: In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maximaal rond 19 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio
2: Ninove. Goedemorgen.

gaan. Tot over zijn oren, sneller met Smoorverliefd. Goedemorgen Radio Nienhoven op de donderdag. De arbeidsvitamine voor vandaag komen van onder andere Michael Gray.

0: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
4: We starten eerst met de MIFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
3: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
5: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienoven.be.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en

Incognito, don't worry about a thing bij Radio Ninove. De Rode Duivels, je zou het al bijna vergeten. Er is weinig sfeer rond eigenlijk, hè. Zet eerlijk. Maar dat komt misschien nog als ze doorstoten naar de volgende ronde. Maar dan moeten ze eerst de eerste ronde overleven natuurlijk. En de eerste wedstrijd die de Rode Duivels spelen, dat is nu maandag tegen Egypte. De wedstrijd kan je op grootscherm hier in Ninove volgen op het Ninjaplein. Waar de bar opent om 8 uur 's avonds. Wedstrijd begint om 9 uur. En nadien kan je nog afzakken naar Café in den Keizer.

0: Wistar's Brand New Day, zometeen Jolly Roll, I'm Good, na de actualiteit van bij ons.
1: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het stadsbestuur van Nienhoven wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika's Klakmender.
2: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
1: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5.000 uit. Alle details lees je op onze website radioninhoven.be. En meer nieuws uit Nienhoven op radioninhoven.be.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag. Yeah,
6: yeah. We love Ninof.

Eric Bridge met Call on Me bij Radio Nienhoven. Een wisselvallige dag vandaag, 16 graden. Het weer kwakkelt wat verder tot en met zondag. En vanaf dan komt de zon doorpiepen. Maandag 20 graden en dan vanaf dinsdag 24, donderdag zelfs 28 graden. Dus de eerste zomerprik komt eraan. Fijne morgen nu met Rihanna. Dit is Lift Me Up.

En het beste plaatje voor mij van het Thriller-album Michael Jackson met Pretty Young Thing, PYT. Daarnet hadden we het over het WK. In België tegen Egypte nu maandag te zien op het Ninjaplein. En er is ook een liedje van het WK, namelijk Shakira met Die Die.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt de nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakten terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.

Lose Control van Medusa en Good Boys. De carnavalsvereniging De Drivers, ik zeg het waarschijnlijk niet goed, maar oké. Die verkoopt lasagnes. Er is keuze uit bolognese, kip en veggie. Eén portie van 400 gram kost 7 euro. Voor drie porties betaal je amper 20 euro. Als je die wil bestellen, dan moet je dat doen voor vrijdag 19 juni. En je kan daarvoor terecht bij alle leden van de vereniging. Afhalen van die bestelling doe je dan op zaterdag 27 juni. Van 2 tot 5 in de namiddag in de werkplaats van, doe het nog eens, De Drivers. Aan de Albertlaan vind je hun werkplaats, recht over de Carrefour. Dit is George Michael.

Fever Dream van Alex Warren, uitgebracht eind februari op dit ogenblik. Een hele grote hit in een pak landen, waaronder bijvoorbeeld ook Zuid-Afrika. Daar staat hij ook in de top 3. Aretha Franklin, net voor het nieuws van bij ons nu, met Respect.

0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Het stadsbestuur van Ninove wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove.

0: Euphoria van Loreen. We hebben vanochtend al wat kunnen genieten van de zon, maar er komt steeds meer en meer bewolking aanzetten. En in de loop van de namiddag, vooravond, valt daar ook regen uit. Maximum temperatuur vandaag 16 graden.
1: Danny de Mam.

Een Iers-Amerikaanse popgroep, de Kelly Family, begon allemaal voor hen. Eind jaren 70 met David's song. Deze kwam uit 1997. Fell in love with an alien. Taylor Swift nu bij Radio Nienhoven.

White Snake and Here I Go Again. De oude raad van het Hartencollege Basisschool Meerbeke die organiseert morgen een zomerbar met tapas en drankjes. En, ook belangrijk, heel veel gezelligheid. Die zomerbar die vindt plaats op de speelplaats van het Hartencollege dat je vindt aan de Nieuwstraat in Meerbeke. Morgen dus, vanaf 16:30 in de namiddag, na de diensturen dus. Zuhal Demir, die hoeft zich geen zorgen te maken. Jolien aan.

Simon Webb en Coming Around Again. Het nieuws van 11 uur komt er zo dadelijk aan. Maar eerst nog deze van Bruno Mars, I Just Might. En als we nog even tijd hebben, dan zie ik ook nog Fat

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt de nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Dat was Fleming met Meteor. En niet nodig, daarvoor zat ook nog Natalia, die onlangs groot huwelijksfeest gaf in Barbados. Natalia met I Want You Back. Donderdag vanmiddag, Radio Nienhoven, Earth, Wind & Fire.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

Follow You van Imagine Dragons. Morgen organiseert Natuurpunt Nienhoven een nachtvlinderinventarisatie in het Nijgem Bos. Je gaat vlinders leren herkennen en je ontdekt hoe rijk onze lokale natuur wel is, ook aan die nachtvlinders. Dus nachtvlinderinventarisatie morgenavond vanaf 10 uur. Samenkomst aan parking Inkhoorn aan het einde van de Nijgem Bosstraat in Meerbeke is dat. Zeker stevig schoeisel en een zaklamp meenemen als je wil meedoen aan die nachtvlinderinventarisatie van Natuurpunt Nienhoven. Meer info erover vind je op natuur.be.

Shut Up and Dance With Me van Walk the Moon. Grote dag vandaag voor de voetballiefhebbers, want het wereldkampioenschap voetbal wordt op gang getrapt vanavond. En er is meteen Belgische inbreng, want trainer Hugo Broos die speelt met zijn Zuid-Afrika de openingswedstrijd tegen gastland Mexico. Aftrap om 9 uur, we kijken er naar uit. Nieuws van bij ons komt eraan, maar eerst nog deze van Sister Sledge.

0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. Het stadsbestuur van Ninoven wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5000 uit. Alle details lees je op onze website radioninoven.be. En meer nieuws uit Ninoven op radioninoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Yeah, yeah. Radio Ninoven. We love Ninoven.

0: Somber met Undressed. Er komt steeds meer en meer bewolking opzetten in de loop van de dag. Daar valt naar de avond toe wat regen uit. Maximum temperatuur vandaag 16 graden. Ook morgen voormiddag nog kans op wat gedruppel. Blijft dan de hele dag grijs bij een maximum temperatuur van 18 graden.
1: Danny de Man.

Dat was nog eens Africa van Toto. Amerikaanse rockband uit L.A. hadden hun grootste hits in de jaren 80. Waaronder deze. Dus trouwens, als je houdt van jaren 80 muziek, straks hier bij Radio Ninove tussen 8 en 9, die 80s at 8. Een uur lang non-stop muziek uit de jaren 80. Dit is Coldplay.

Gwen Stefani met The Sweet Escape. Even goeiedag zeggen aan alle studenten die op dit moment waarschijnlijk aan het blokken zijn. Als je een deze dagen nog een plekje zoekt om rustig te studeren, wel, je kan altijd terecht in de studiezaal De Berdam aan de Brusselse Steenweg in onze stad. Je kan daar in alle rust studeren. De studiezaal is geopend tijdens weekdagen van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds en in het weekend van 9 tot 8. Plek reserveren is niet mogelijk. Zeker op tijd komen dus. Meer informatie daarover op de Facebookpagina. Studeren in Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Antwerpen is opnieuw een voetganger aangereden door een politiecombi. Dat meldt het parket. Het zou gaan om een man. Hij liep naar verluid een hoofdwonde op en raakte ook gewond aan de knie. Het ongeval gebeurde vlakbij een zebrapad. Maar over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat een politiewagen in Antwerpen een voetganger aanrijdt. In juni vorig jaar kwam daarbij een jongen van 9 om het leven. Minister van Welzijn Genet wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in hun woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Een goede middag, beste vrienden. Het is tijd voor de lunchbreak.

heb het belachelijk belangrijke nieuws van de dag voor jou. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, die heeft gisteren groen licht gegeven voor zelfrijdende Teslas op de openbare weg. En dat geldt voor alle Belgische wegen. Het gaat om het FSD-systeem, waarbij de auto zelf stuurt, binnen de rijstrook blijft en van rijstrook kan wisselen. Maar volledig zelfrijdend is het niet. Een onderzoeker van IMEC omschrijft het als een wagen die voor 98% zelfstandig rijdt, maar waarbij de bestuurder altijd aandachtig moet blijven. Zodra je je ogen niet meer op de weg houdt, schakelt de wagen over naar manuele modus. De eindverantwoordelijkheid die blijft dus bij de bestuurder.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

sample die je hoort in het volgende nummer had al een eerder leven in de hip-hop. Mariah Carey die pikte het op, bouwde er haar eigen ding omheen en haalde er zo 8 weken de eerste plek mee in Amerika. Bij ons in België stond het op 20, dat is niet haar sterkste score hier, maar volgende single Without You stond in datzelfde jaar 20 weken in onze hitlijst. Dat compenseerde natuurlijk een en ander.

0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het stadsbestuur van Nienhoven wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee dat die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Nienhoven op radioninove.be.
2: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar €1 extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Love Meanoff.
6: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

wat muzieknieuws dan. Sienna Spyro die komt volgend jaar terug naar ons land. De 20-jarige Londense zangeres, die eerder dit jaar de Ancien Belgique uitverkocht, staat op 16 maart 2027 in Vorst Nationaal. Ze brak eind 2025 door met Die on this Hill en sindsdien gaat het snel. 3 singles tegelijk in de Billboard Hot 100, lovende kritieken in Rolling Stone en de New York Times. En op 3 juli komt haar album The Visitor uit. Tickets zijn beschikbaar vanaf donderdag 18 juni om 10 uur via livenation.be.

Het volgende nummer gaat over een man die aan de vader van zijn vriendin de toestemming vraagt om te trouwen en die gewoon nee te horen krijgt. Schrijver Nasri die had eerder al nummers geschreven voor Justin Bieber en Chris Brown, maar dit was zijn eigen band. In Amerika stond Root 6 weken op nummer 1 en was het de eerste keer dat een Canadese groep dat lukte sinds Nickelback in 2002. In de Vlaamse ultratop haalde het 37, een pak minder dan in de rest van de wereld. Wij waren duidelijk geen reggae volk dat jaar.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Minister van Welzijn Genet wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
1: Radio Ninove.
3: Zo, beste vrienden, we kunnen beginnen met deel 2 van de lunchbreak op deze donderdagmiddag. Fijn dat je luistert.

Ik heb wat sportnieuws dan. Wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK, die kan je op grootscherm volgen op het Ninjaplein aan het Ninja Shopping Center. Café in de Keizer die wijkt uit naar het plein door de werken in de Burgstraat. Maandag 15 juni spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Aftrap is om 9 uur 's avonds. De bar die opent om 8 uur en blijft open tot een uur na de wedstrijd. En daarna kan je nog terecht in Café in de Keizer zelf.

Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
0: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
3: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Ninoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Ninoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
4: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai,

Ryan Tedder van OneRepublic is ondertussen een van de meest gevraagde schrijvers in de popmuziek. All the Right Moves was de eerste single van hun tweede album en haalde de 8e plek hier bij ons in de Vlaamse Ultratop. Een band die veel meer in huis heeft dan Apologize alleen.

0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het stadsbestuur van Nienhoven wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Nienhoven op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Zeg, zin in een koffietje?
6: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
6: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.

Radiopresentator Cedric Maas die brengt vrijdag 19 juni zijn live show The Best Songs in the World naar CC De Plomblom. Geen voor de hand liggende hits, maar een persoonlijk geselecteerde set van nummers van artiesten als David Bowie, Iggy Pop, PG Harvey, The Beatles en Queens of the Stone Age. Uitgevoerd met de beste muzikanten van Vlaanderen. De aanvang is om 20:00 PM. Tickets via ccdeplomblom.org.

gefluit in het volgende nummer was eigenlijk maar tijdelijk. Björn die floot het om een melodie te onthouden die hij niet wou vergeten. De bedoeling was om het later te vervangen door een echt instrument. Maar toen iedereen het hoorde, was het duidelijk dat het gefluit eigenlijk het nummer draagde. Ze hadden ook bijna gestopt als muzikanten voor dit uitkwam. 5 jaar toerden ze rond zonder veel succes. En dan, Young Folks stond op 13 in het Verenigd Koninkrijk en werd gebruikt in de openingsaflevering van Gossip Girl in de game FIFA 2008 en nog eens geremixed door Kanye West. Dat is

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Minister van Welzijn Genet wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Een goeiemiddag.

je zo wat naar de actuele hitparade kijkt, ja, dan moet ik eerlijk zijn, dan vind ik dit een van de betere plaatjes eruit. Somber en Home Wrecking. Fijn dat de radio aanstaat op de Stadsradio van Ninoven via 95FM, DAB+, de stream van onze website radioninoven.be. En de app hoor je weer de komende 3 uur niets dan goede muziek en een overzicht van de events uit Ninoven. Dit is

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen.

0: Hammers, Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

Oui, ou bien sinon Angel bij de Stadsradio. De diabetesliga Aalst Nino Vergeraardsbergen laat ons weten dat ze terug een infoavond organiseren, dit keer met het thema Laat tijdig naar je ogen kijken. Tijdens die infoavond krijg je een heldere uitleg over hoe verhoogde bloedsuikerwaarden je zicht kunnen aantasten, welke complicaties mogelijk zijn en waarom een jaarlijkse oogcontrole absoluut noodzakelijk is. Er is die avond ook een gastspreker, dat is dokter van de Mijnsbrugge, oogarts in Azorg. De infoavond vindt volgende vrijdag plaats, 12 juni om 8 uur 's avonds in Sportcomplex Schotten. Dat is in Aalst op de Kapellekesbaan nummer 8. De toegang daar is volledig gratis.

0: Liar.
1: Goed nummer dit. De Stone Cold Liar van Milo Meskens. De man werd in 2015 bekend door zijn deelname aan het programma De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Daar krijgen jonge onbekende talenten de kans om zich te tonen. En dat heeft hij ook gedaan aan het grote publiek. Zometeen een update van het nieuws uit de stad. Eerst nog eens naar 1982 voor deze hier van Eddie Grant. Bye.

0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Het stadsbestuur van Ninove wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

Pepsi en Shirley in het achtergrondkoortje en vooraan natuurlijk George Michael en Andrew Ridgeley. Wham was het met I'm Your Man uit de 80s. En er zijn weer meer 80s, straks van 8 tot 9, want dan is er weer 80s at 8.

they do. Donderdagmiddag de 11e juni, Radio Ninove met GT, Justin Timberlake en Like I Love You. Na de zomervakantie gaat het nieuwe seizoen van De Plomblom van start. Er zijn optredens en voorstellingen van onder meer Kamal Karmach, Veerle Batens, Herman Brusselmans, Loredana Govermeid, Jacques Vermeire, Remo van het Groenewoud en nog een pak anderen. De ticketverkoop die startte dinsdag jongsleden, zowel aan de balie als online. Je kan dus je tickets terug aanschaffen via de website van De Plomblom.

comfortabel ligt het niet, maar ja, soms is er geen andere oplossing. Roxette, Sleeping in My Car. Sydney Youngblood heb ik nog met If Only I Could en The Imagine Dragons met Thunder. Ze loodsen ons richting het nieuws van 3 uur.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin, heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nogthans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
2: Een goede namiddag.

Moest je ooit nog van gedacht veranderen? Ik blijf op je wachten. Key and the Crow bezong het nog eens in I'll Be Waiting. Straks Shakira en Burna Boy met Die Die. Eerst Liberty X, dit is Just a Little.

beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

de WK-koorts toch nog iets wat aan te wakkeren. De WK-song, Shakira en Burna Boy met Die Die. Voor de laatste activiteit van het werkjaar kan je met het Davidsfonds van Haaltert de ateliers van De Munt in Brussel gaan bezoeken. En hits die neemt je mee naar het kloppend hart van deze cultuurtempel. Het bezoek aan de ateliers van De Munt vindt plaats zaterdag aanstaande 13 juni met vertrek aan het station in Haaltert om 1 uur 's middags. Als je wenst deel te nemen, dan betaal je €12 als Davidsfonds lid, als niet-lid €15. Het treinticket is niet inbegrepen. Vooraf inschrijven is verplicht, maar dat kan makkelijk door Annemie te mailen op annemie.de.blazer@telenet.be.

schitterende Faded van Alan Walker nog eens bij de Stadsradio. Katrien stuurde ons een berichtje met de vraag of we Sienna Spyro nog eens konden draaien. Tuurlijk kunnen we dat. Na het nieuws uit de stad en deze classic van Toto.

0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Het stadsbestuur van Ninove wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van 32 euro per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee dat die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor 5000 euro uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Zeg, zin in een koffietje?
6: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
6: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
7: Yeah, yeah.
8: We love Ninove.

I rest my case. Blue vroeg om nog eens recht te staan, maar blijf gerust zitten, van mij mag het. Radio Ninove heb je aanstaan door de middag tot 5 uur. Zometeen met extra nieuws uit de stad. Na Toontje Lager en Easy on Me van Adele.

vraag me nog altijd af hoe dat eigenlijk kan. Stiekem met iemand dansen. En dan nog vragen ook of ze het leuk vond. Toontje Lager die deed het in 1983. De Ninofse carnavalsvereniging De Drivers die verkopen opnieuw lasagnes. Je kan er kiezen uit bolognese kip en veggie. Een portie van 400 gram, want dat is het gewicht, betaal je 7 euro. En voor 3 porties slechts 20 euro. Bestellen kan tot vrijdag 19 juni bij alle leden van De Drivers. En afhalen kan zaterdag 27 juni tussen 2 en 5 in de werkplaats van De Drivers. Dat is op de Albertlaan.

schitterend toch, hè, dit? Oasis met Wonderwall op donderdagmiddag. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar mijn maag begint wat te grommen, dus tijd voor een 4 uurtje. Het nieuws en het weer, ook dat komt eraan. Zometeen, eerst nog eens Jess Glynn.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nogthans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Een goede middag.

zit daar toch niet goed, hè, volgens mij, maar dat laten ze ook uitschijnen. I only want you when you're gone, David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Fijne middag, nog tot 5 uur zit ik in je radio. Radio Nienoven via 95 FM in Nienoven en via DAB Plus in Oost-Vlaanderen. De beste muziek en het nieuws uit de stad. Meer info zometeen naar de Pointer Sisters.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

David Kushner en Daylight hier bij ons. Radiopresentator Cedric Maas die trekt met de beste muzikanten van Vlaanderen door België om zijn programma The Best Songs in the World live te brengen. Geen voor de hand liggende hits, maar speciaal door Cedric geselecteerde songs van de beste artiesten ter wereld. Zoals David Bowie, Iggy Pop, PG Harley, The Beatles, Queens of the Stone Age en ook veel meer. The Best Songs in the World in de Plomblom, nu vrijdag de 19e om 8 uur 's avonds. Check eens of er nog tickets zijn op ccdeplomblom.com.

wat een aanstekelijk refreintje. Ja, het is een song die je meteen aanzet tot meezingen. En misschien heeft u dat ook wel gedaan met Bruno Mars en I Just Might. Het nieuws uit de stad, ook zo meteen weer om 5:30. Eerst Kid Creole en de Coconuts nog eens. Annie, I'm not your daddy.

0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Het stadsbestuur van Ninove wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee dat die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
2: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar €1 extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Love Minov.

radiozender op het ritme van je leven. Dit is Radio Ninove met een 90s hit van Warren G en Nate Dogg, Regulate. 90s at 9, iedere avond van 9 tot 10, een uurtje daarvoor het beste uit de jaren 80 in 80s at 8. Zometeen Wang Chung na Taylor

leuk om te weten. Everybody Have Fun Tonight van Wang Chung. Ja, waar die naartoe gaan, dat weet ik natuurlijk niet. Maar als jij nog een suggestie nodig hebt, dan vind je die op onze website radioninove.be. In het Overkophuis staan de deuren altijd open voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Die kunnen daar zonder afspraak binnenwandelen tijdens de openingsuren. Het is een veilige plek waar ze zich kunnen amuseren, rondhangen en vrienden ontmoeten. En er is ook altijd een luisterend oor om over gelijk welk probleem te kunnen babbelen. Het Overkophuis van Ninove vind je in De Kuip op de Parklaan nummer 1.

Ja, het is volgens hen wat te laat, maar ze doen toch hun best. It's too late to apologize. Timbaland en One Republic. Tom, die is er helemaal klaar voor. De spits om 5:00. Ik morgen weer om 2:00. Tot dan.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin, heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cashgeld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Een hele goede namiddag.

beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Facebookpagina of op miel@homeninove.com. Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk. Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Ook al is ze lang niet meer onder ons, dankzij Kygo in 2019 kwam Whitney weer een heel klein beetje tot leven. Dit bewees High Love in dat jaar. Elke tweede zondag van de maand, en dat nog tot en met oktober, wordt een rommelmarkt georganiseerd ten voordele van Vrienden der Blinden. En dat op het Ninjaplein hier in Ninoven. Deelnemen kost €5. Je kan je inschrijven via ninof.rommelmarkt@gmail.com. De rommelmarkt, nu zondag dus op het Ninjaplein. En dat tussen 8 uur 's ochtends en 1 uur 's middags.

We maken nogal graag eens een uitstapje naar de jaren 70. En in dit nummer is het niet anders. Uit 1979, Michael McDonald en zijn band The Doobie Brothers. Wat dacht je van deze? What a Fool Believes.

0: Ik heb het uitgebreide weerbericht voor jullie vanavond. En tijdens de nacht blijft het zwaar bewolkt tot betrokken met af en toe lichte regen, vooral dan in het oostelijk deel van ons land. In de Hoge Ardennen moet rekening worden gehouden met mogelijk slecht zicht. De minima die al in de avond worden bereikt liggen tussen 11 en 13 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten en draait dan naar west-zuidwest. Aan de kust blijft hij doorgaan, vrij krachtig zelfs, met een wind tot 55 km per uur. Morgenochtend blijft het zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen en zijn er lokaal slechte zichtbaarheden in de Ardennen. In de loop van de namiddag wordt het geleidelijk droger in het westen met kans op schuchtere opklaringen. De maxima liggen dan tussen 13 en 20 graden. De wind is west-zuidwest en draait naar west, terwijl hij matig blijft en aan de kust toch vrij krachtig, waar nog rukwinden mogelijk zijn tot 55 km per uur.
1: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Het stadsbestuur van Ninove wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
2: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee dat die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
1: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5.000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
3: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.
4: Love Ninove.

0: Het Freeze Frame braakte ze in de jaren 80 echt door bij ons, de G. Kyle's Band. En dit was de opvolger daarvan, Centerfold. En een Centerfold, u weet hoogstwaarschijnlijk wel wat dat is of was. Ik weet niet of het nog bestaat. Maar dat was de middenste poster in een blootblad. Jawel, dat was de Centerfold.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.

Je leest graag een boek, bekijkt graag een film, maar kan je langdurig niet verplaatsen? Wel, de BIP heeft daarvoor nu een oplossing, want de BIP komt aan huis. Hoe werkt het? Wel, je meldt je aan via bip@ninover.be, heel simpel. Vervolgens neemt een vrijwilliger contact met je op voor een eerste kennismaking. Samen bespreken jullie interesses en maken jullie afspraken. Om de 3 weken worden boeken, strips, dvd's of cd's aan huis geleverd. En het geleende materiaal wordt dan opnieuw opgehaald.

Ja, als ze eruit. Ja, duizenden hits. De typische sound van Jamiroquai. Het was van hen Cosmic Girl. En nu verplaatsen we ons naar het Eurovisie Songfestival van 2010. Toen nam een België deel met deze Tom Dice. Hij enkel met zijn gitaar.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen die sinds vorige maand aan de kant stonden, vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
3: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
2: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
4: Radio Ninove. Hele goedenavond.

Na zijn China Girl met nogal een redelijk controversiële videoclip breidde ieder een vervolg aan David Bowie met Modern Love uit 1983. En er was hier ook al Camila Cabello, Don't You Get. Welkom. Ik heb straks wat nieuws van het WK, want de gekte die start vanavond weer. En anders blijf bij ons tot 8 uur vanavond.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contact

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah, wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale in het centrum van Nienhoven.

Ja, ja, Maxime haalde de mosterd in Nederland samen met Babette, hoe dan ook. En dat is win-win, want zowel hier in Vlaanderen als in Nederland scoort het nummer zeer goed. Zoals ik het net al zei, de WK gek de start vanavond met de openingswedstrijd Mexico versus Zuid-Afrika. Je kan de wedstrijd bekijken vanavond vanaf 1 uur. En als we even naar morgen kijken, dan is er vannacht eigenlijk om 4 uur in groep A, in dezelfde groep van Mexico, de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Dat is voor vannacht. En aanstaande maandag, dan is het aan onze Rode Duivels. En de Steven van Café in den Keizer, die heeft een groot scherm geplaatst op het Ninjaplein. De bar, die opent maandag om 8 uur 's avonds. De wedstrijd van de Rode Duivels begint ook om 9, zoals vanavond. Gezellig iets drinken, dat kan tot 1 uur na de wedstrijd. En als je er dan nog niet genoeg van hebt, kan je nog altijd terecht in de Keizer daarna. Caroline.

Het zal zo uit een stadion kunnen komen, hè? De Tremblers en Spirits. En nu Eruption en One Way Ticket to the Blue. Blijven we er of komen we terug? We zullen het wel zien zo dadelijk.

0: Het was meer een ticket naar de jaren 70, hè, deze van Eruption One Way Ticket. Zo dadelijk nieuws uit Ninove en nu het korte weer, 14 graden. Het voelt aan als 10, dus het is iets kouder qua gevoelstemperatuur. Er komt wat regen uit de lucht gevallen bij een zuidwestenwind. Vannacht dalen de temperaturen naar een graad of blijven ze eigenlijk hangen op 14 graden. Zonnetje komt morgen vroeg op 2 minuten voor 5:30. En als we naar morgenmiddag kijken, het ziet er droog uit met 16 graden.
1: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Het stadsbestuur van Ninove wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport, Malika's Klakmender.
2: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee dat die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
1: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5.000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

Uit dezelfde periode van de hit van Twares Nederland, Where Bist Tu, kwam deze Crazip I Would Stay. En de meningen over het nummer die waren in de tijd verdeeld. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Wel, mij kon het in elk geval bekoren. One Hit Wonder eigenlijk.

Ja, Walter, je hebt je de kaas van je brood laten eten door een aanbaard, hè, wat Chris Lomme betreft. Verliefd op die Chris Lomme van de recent gaat weer wat de goede kant uit met Walter. En dat is goed nieuws. Stan Nienhoven organiseert opnieuw het lotgenotencontact Nienhoven Troost. Dat zijn een reeks laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond rouw en verlies. Het brengt lotgenoten samen die met een verlieservaring of rouwproces worden geconfronteerd. Nienhoven Troost richt zich op 55+ en deelnemen is volledig gratis. Je hoeft ook niet vooraf in te schrijven. Volgende sessie, daarvoor moet je zijn in buurthuis Steksken. De Vredelaan 7 in Nienhoven, nu vrijdag, dat is morgen dus. En dat in de namiddag tussen 2 en 4.

0: Radio Ninove.
1: This is my church. This is where I heal my

Als God een DJ is, dan ga ik hoogstwaarschijnlijk ook wel naar de hemel. Want het was, ik was 15,5 toen ik de microbe te pakken kreeg dankzij een goede vriend van mij die me alles heeft geleerd, waar ik hem nog altijd eeuwig dankbaar voor ben. Fadeless bij Radio Nienhoven. En tot zover. En nu Hoeve Phonic, Angel Never Dies.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen, die sinds vorige maand aan de kant stonden, vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
3: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie, waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
2: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
4: Radio Ninove. Andermaal, goeienavond.

Felix de Laat, samen of als alter ego, beter gekend, van Lost Frequencies, Love to Go. Nu zaterdag wordt opnieuw een gezellig samen zijn en wandeling georganiseerd en dat er nagedachten is van Glen, de Walk of Glen, zoals dat heet. Voor de wandeling is er keuze uit lussen van 5, 6 en 9 kilometer, combineerbaar tot 20 kilometer. Er is een aangepaste afstand van 4 kilometer voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Deelnemen kost 3 euro per persoon, kinderen jonger dan 12, die betalen 1 euro. Je kan vertrekken tussen 8 ochtends en 4 in de namiddag aan de Oogappel. Dat is aan het Appelterre dorp 48 in Appelterre. En ook wie niet wandelt, die is altijd welkom voor een hapje en een drankje. Alle details over deze Walk for Glen in onze activiteitenkalender op onze website www.radionienhoven.be.

Onze muzieksamensteller heeft het vandaag gemunt op muziek uit 1979. Het is al het derde nummer uit dat jaar wat ik jullie kan voorschotelen, maar ik ben er echt niet rauwig om. Ik zag deze mensen in de Lotte Arena. Amai, wat een actie. Hier is Taylor Swift.

0: De titel verwijst er echt naar, hoor. Uptown Funk, een redelijk funky nummer door Mark Ronson en Bruno Mars. Straks nog eens het nieuws uit Ninove en nu het lokale en korte weer. 13 graden, het voelt aan als 10. Zuidwestenwind, we kunnen kort zijn en het regent altijd een beetje. En die regen die blijft nog tot vanavond laat, als ik het zo kan bekijken. Vannacht halen de temperaturen naar 14 graden. De zon die komt morgen op 5:58. En als je naar morgen in de late namiddag krijgt, toch 19 graden.
1: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Het stadsbestuur van Ninove wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport, Malika's Klakmender.
2: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee dat die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
1: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5.000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
3: Love Ninove.

Tot zover Rix Warren en Eternity. Ik heb een vriendin wonen in Australië. En als die dan eens naar België afzakt, is het altijd een groot feest. Want ja, dat gebeurt niet iedere keer natuurlijk. Hè?

vind dat de rage rond Justin Bieber wat gaan liggen is. Het kan mijn idee zijn. Als het niet zo is, laat het eens weten. Stuur een berichtje in de app. En dan komt het wel bij ons terecht. Speeches, zoals dat van Justin. Er zijn mensen die nog altijd zweren op een fysiek boek. Maar je hebt nu ook e-readers. En de bib van Ninove is mee met zijn tijd, want ze hebben er zo drie klaarstaan. Je kan een e-reader met daarop twee e-boeken lenen voor 3 weken.

Morgen om 5 uur zwaaien we de poorten van het weekend hier officieel open met de weekendparty tot 7 uur. Dat betekent dat wij er morgen tussen 7 en 8 heel graag weer bij zijn. Tot dan, salute. En nu nog even de ruimte in. Satellite.

0: Radio Ninoven. Nieuws.
1: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen, die sinds vorige maand aan de kant stonden, vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
2: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie, waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
1: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninoven.

0: de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daarin op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
3: J'encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
2: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er een protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
4: Uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
2: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daarin op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
3: J'encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
2: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er een protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
4: Uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
2: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
1: Radio Ninove.
5: Farmer, you know, say that I'm a snowman, I go blame. I keep on bum bam. Take the man that say that I'm a snowman, stab somebody.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daarin op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
3: J'encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
2: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er een protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
4: Uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
2: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: thuis en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daarin op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
3: J'encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
2: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er een protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
4: Uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
2: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Vrijdag 12 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. Oppositiepartij Groen waarschuwt dat de woonnood in Ninoven stijgt en uit kritiek op de geplande afbouw van enkele crisiswoningen. Volgens de partij kreeg het OCMW dit jaar al 25 nieuwe aanvragen voor crisisopvang. Het stadsbestuur van Forza Ninoven spreekt dat beeld tegen. Schepen Evi Biké zegt dat er momenteel nog voldoende opvangcapaciteit beschikbaar is en benadrukt dat crisisopvang alleen bedoeld is voor tijdelijke noodsituaties. Volgens haar gaat de afbouw van bepaalde locaties niet om besparingen, maar om een bijsturing van dat beleid. Tegelijk komt er binnenkort ook een nieuwe modulaire crisiswoning bij. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: We love Ninoven.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daarin op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
2: J'encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
1: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er een protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
3: Uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
1: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Vrijdag 12 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Het wereldkampioenschap voetbal is gisterenavond officieel begonnen. Maandag is de eerste wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Egypte. De wedstrijden van onze nationale ploeg kan je ook in Ninove op grootscherm volgen. Steven van Pont van Café In den Keizer zorgt opnieuw voor een groot scherm. Door de werken in de Burchtstraat zal het scherm niet in de Burchtstraat, maar op het Ninjaplein staan. Ook in Bierstube de Wettel worden de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm getoond, binnen weliswaar. En ook de belangrijkste wedstrijden van de andere landen zullen er te zien zijn. Als Duitsland speelt, is er tijdens de rust een gratis braadworst voorzien. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daarin op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
2: Ik encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
1: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er een protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
3: Uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
1: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.